vergelijk is het zomer uit je speakers. Heerlijk, man. Een nieuwe On Fire is begonnen. En het is zo verschrikkelijk warm. Wij staan dit weekend even met de voetjes in de branding. Hartelijk

0: Brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
1: Met in dit hitteplan nieuwe muziek van Axwell, Lemonade, Fauk, Frankie Rizzardo, Green Velvet en Detlef. Maar ook Michael Gray en Frank en Riva Star. Ja, het is bloedje, bloedje, bloedje heet. En ik heb nieuws voor je. Aankomende 2 uur wordt het nog veel heter.
0: On Fire!
1: De nieuwe On Fire Radio Show is begonnen. Ja, zeker wel. Ik heb ze weer liggen. De vetste nieuwe releases. Ook in deze bloedhitte.
0: Erwin van der Bleek is on fire.
1: En zes maar gelijk harder voor een man die het lekker aan het doen is over de hele wereld. Dit is Frankie Rizzardo. Zijn nieuwe heet Feel. En daarmee is On Fire begonnen. Welkom!

Bleach is in dit bloedhete weekend met de voeten in het water. Michael Gray heeft een nieuwe, die heet The Universe. Die hoorde je net hier in On Fire. En ook nog Sydney Day en Asking Me. En de nieuwe van Frankie Rizzardo, Feel, hoorde je ook nog hier in

Soulfire Radio Show. En See Me. Ook nog Harry Kay uit Engeland. En Deep Down, wat een lekkere plaat is dat zeg. En Brunk met de Riva Star. En ook Danny Lozito. I Want Your Love is een fijne track. Je hoort hem voor de tweede keer hier in die On Fire Radio Show. Hey, hoe zit jij erbij? Hoe luister jij On Fire? Laat ons dat zeker even weten. Met een e-mailtje. onfireradioshow@gmail.com is waar het heen moet. onfireradioshow@gmail.com. Het warmste weekend van het jaar. Ja, misschien zitten we daar wel gewoon lachend in, joh. Dit is die On Fire Radio Show. Helemaal in zomersferen. En nieuwe muziek van DJ Chaos. Dit is Untitled.

Dat is Castley uit Spanje. Wat een fijne trekker zitten. Je hoorde So You Dance. En de Shulk ook nog met Caravan. En DJ Chaos zijn nieuwe heten. Untitled, de remix die hoorde was van Pete Herberg. Het eerste uur van de On Fire Radio Show zit er alweer bijna op in dit zitmerend hete weekend. Maar hey, daar hadden de producers weinig last van. Die lijken een goede airco te hebben. Want man, wat zijn er veel gave platen uitgekomen. Ivan C. zometeen uit Italië. En deze is prachtig. Dit is de nieuwe van Fauk in On Fire. Hij heet Moon.

0: het is zo belachelijk warm in het weekend waarin we zitten dat wij iets hebben van. We kunnen alleen maar On Fire openen met een ultieme Summer Strand Classic. Nou, ook in U2 is dat volgens mij wel weer gelukt. Hè. Deze blijft toch ook lekker. Uit de Zero's, Jorden Roen en Calabria. Going on the air in 5, 4, 3,
1: 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Axwell, Lemonade, Falk, Frankie Rizzardo, Green Velvet en Detlef, Michael Gray, maar ook Prunk en die heerlijke Reva Star die ook weer heeft meegewerkt aan die track. Die heb je al gehoord, maar wat zijn ze goed. De nieuwe release is in dit zinderend warme weekend. Want ja, er zitten de warmtjes bij mensen.
1: On fire!
0: Hartelijk welkom u twee van die On Fire Radio Show is begonnen. En dat is gewoon de zekerheid op de dikste nieuwe release.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: Man, wat is hij lang weg geweest en wat komt hij waanzinnig terug. Dit is de nieuwe Axwell. Hij kwam afgelopen vrijdag officieel uit. Whatever Turns You On is de

Rutte zijn het weer aan het doen. Of warmer toch eens, maar wel met de voetjes in het water dit weekend. Vind je echt toch? Dat was DJ Sneak. Zijn nieuwe heette Already Started. Wat een fijne track. En Clint en Demi Rika Simo hoorde je ook nog. En Data Entry. En ook nog Axwell en Whatever Turns You On. De man is terug. Onwijs lang weg geweest. Maar wat een goede nieuwe track van Axwell. Hij kwam afgelopen vrijdag officieel uit. Het is die On Fire Radio Show. Met tussen meteen een hilarische remix van The Bells of Revolution. Van

hitjes achter elkaar in On Fire. Het is de tijd waarin we leven. En ja, ze waren alle drie belachelijk lekker. Laat het eerlijk zijn. The Wild Child hoorde hier met de Whitney. Hij maakt ook de remix van Bring It On Down. En daar weer voor Lemonade, The Bells of Revolution.

Radio Show. En lekker man, genieten van warm weer met de voeten in het water. En de vetste nieuwe releases in The On Fire Radio Show. André Ziemer van het een en When You Groove. Dit is de nieuwe van Joris Voorn samen met Funk the Void, Diabla. Hoor je nu in een zomerse On Fire.

super fijne track van Carlos Sanchez hier in de zomereditie van The On Fire Radio Show. Love Orbit, zo heet hij. Heel fijn. André Zimmer ook nog met When You Groove. En Joris Voorn samen met Funk the Void. Diabla hoorde je ook nog in deze zomerse editie van The On Fire Radio Show. Het is alweer bijna klaar voor vandaag. Nog even de voeten mogen weer uit het water. Dat zal even wennen zijn. Volgende week zijn we weer met een nieuwe On Fire Radio Show. Je weet het, vanaf zondag zijn we weer lekker opnieuw te luisteren op soundcloud.com/Erwin van der Wiek. Dat is soundcloud.com/Erwin van der Wiek. Meer On Fire dus volgende week. En ik heb nog wat fijne tracks voor je van onder andere The Disco Lines, maar ook Richard Nathans. Die hoor je zo ook nog, hou die even in de gaten. En dit is Carlos Sanchez en Love Orbit. Meer On Fire volgende week. Ik ga even mijn voeten uit het water halen. Fijn weekend!